0: So, meine Lieben, habt ihr es erkannt? Lionel Richie and the Commodores in den 70er, eines der riesigen Erfolge. Too Hard to Trust. 13 Uhr noch 12. Natürlich auch unsere Nederlandse Luisteraars. Lekker dat je erbij bent.
1: Goedemiddag.
0: Lekkere disco, funk en soul muziek op deze zaterdagmiddag in de Lunchtime Show. Tot de klok van 14 uur hier op 24 Disco International. En de Zandcentrale Retro. En dat uit het mooie zuidelijke Sauerland. Waar vandaag de wind

Zoals hebben we altijd lekkere muziek gemaakt, like 5 Star. 1983, een van de grote hits van die tijd, maar they can't wait another minute. We gaan nog even in de jaren 70. Ja, dat is een beetje op de grens, een beetje. Ja, het kan ook al jaren 80 zijn. Ik heb het over Junior. And Mama used to say.

0: De hele zomer lang.
1: De hele zomer lang. Met de beste hits voor jong en oud.
2: Op dit station hoor je jouw muziek. 24 Disco.

0: 24 Disco. 24/7, de lekkerste disco, funk en soul op jouw radio.
1: The Lunchtime Show met Terry Jam.